0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Wow.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Hoor je het niet?
8: Efteling Kids Radio.
9: Joehoe!

0: deze is voor jou.
1: Doe met ons, doe met ons, doe met onze draken dans en klapper met je vleugels op en neer. Doe met... Hey, die is wel een beetje kort, hè?
2: Herinner

0: tafeltje, dek je.
1: Meester Mo.
2: Lisa de Brouw.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: Lumina, Fantasia, Symbolica!
1: Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog één keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
3: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
4: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
3: Ja.
4: Net zoals u.
3: Ja.
4: Anders komen we maar niet, hè?
3: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij.
2: Wat een onzin.
1: Oh.
2: Je moet een dans doen die bij je past.
1: Ah.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote soepele passen maken.
3: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken, toch, broertjes?
4: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
4: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en lang niks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past. En die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst. Op je tenen.
4: Ja?
2: Kijk, zo.
4: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa. Oh, ja.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen?
5: En ja.
2: Dan draaien?
5: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
5: Wat een goed idee!
6: Ja,
5: we gaan het snel oefenen met de anderen.
7: Ja, kom op!
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond.
8: Ah.
2: Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag!
8: Dag!
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
6: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
7: Ja! Hij is gigantisch.
6: Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen? Het wordt vast heel bijzonder.
7: Ja!
9: Ah, het wordt geweldig. Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
4: Hé. Kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
9: Ja.
4: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè. Hé, hopla, tra-la-la.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu voetjes van de vloer.
4: Ja.
6: Doet ze niks? Huh?
10: Waarom blijft ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
0: Haha, Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: chips gedronken gehad. Waarom drinken we dat? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.

0: vaker. Dan hikt hij even, maar dan loopt hij daarna weer als een zonnetje.
1: Onderweg, onderweg.
0: Een zonnetje.
1: Onderweg.
2: Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!

0: Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Grapje. Ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.
1: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voor goed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list en wat bedoel.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maak dat op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Vang nog meer. Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip. Of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis. Kom je weer een stukje naar me mee?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

vriendjes. Ik ben Kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

0: Kids Radio.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden.

wat anderen nooit konden. Knip, en hij uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op, hij stapt. Oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore. Hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

voor oud en nieuw en bruiloften en ieder kinderfeest. En wij zijn helemaal niet duur. En daarbij, wij doen het helemaal niet voor het geld, hè.

0: we beginnen. Adem in. En blazen. Kortkapje, ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: hem sluit.
1: Wauw.
2: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
3: De tuinman en de fakir. Er was eens, ergens in het oosten, een schatrijke sultan die op een dag een paar duizend tulpenbollen cadeau kreeg. Hij zei tegen de gever:
4: dank u wel voor al die tulpendingelsen.
3: Normaal kreeg de sultan juwelen en diamanten, ook al was hij al stinkend rijk. Zijn tuinman bracht alle zakken met tulpenbollen naar de schuur, maar was benieuwd hoe een tulp eruit zou zien. Hij stopte één bolletje in de grond. Een paar dagen later werd de sultan erg ziek. Niemand wist precies wat hij had en hij werd zieker en zieker. Toen liep een fakir de paleistuin in. Op een schaduwrijk plekje speelde hij een wonderschone melodie op zijn fluit. Zo mooi dat de tuinman er tranen van in zijn ogen kreeg. Maar wat was dat? Precies op de plek waar hij de tulpenbol had geplant, kwam er een rode bloem uit de grond omhoog. Zo snel had de tuinman nog nooit iets zien groeien.
4: Dat moet de sultan zien, riep hij en bracht de tulp meteen naar het paleis.
5: De tulpendinges, wat mooi,
3: verluisterde de zieke sultan. Er verscheen een gelukzalige glimlach op zijn gezicht. Die avond, zei de paleisdokter,
5: ik weet niet hoe het kan, maar sinds de sultan die bloem heeft gezien, gaat het plotseling veel beter met hem.
3: Alle duizenden tulpenbollen werden onmiddellijk in de grond gestopt. De hele nacht werkten ze door en 's ochtends, bij de eerste zonnestralen, verscheen de sultan op zijn balkon. Daar zag hij de fakir in een kleermakerszit op het tapijtje zitten. Hij speelde op zijn fluit en honderden rode bloemen staken hun kopjes uit de aarde. Het was een fantastisch gezicht. Zoveel tulpen die opeens naast elkaar omhoog kwamen. Tranen van geluk stroomden over de wangen van de sultan. Maar wat was dat? Langzaam zweefde het tapijtje omhoog en tilde de fakir van de grond. Terwijl hij zachtjes van de ene toren van het paleis naar de andere zweefde, kwamen ook honderden gele tulpen tevoorschijn. Het was een wonder. De sultan was in één keer helemaal beter en hij zei plechtig:
5: nu begrijp ik pas wat echte schoonheid is. Laat overal in het land tulpendingen planten.
3: En in de weken daarna gaf hij al zijn schatten aan zijn volk. Het land van de sultan bestaat nu niet meer. Maar nog steeds zie je in het oosten veel torentjes in de vorm van een tulp. En de sultan zelf, die leefde nog lang en gelukkig.
6: Efteling Kids Radio.
7: Hier hoor je de Efteling.

Wij kabouters beginnen spontaan te dansen van al deze muziek, hè? Ja, ja, ja. Dans jij het volgende liedje met ons mee?

0: lekker hoor.
1: Was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

Mickey. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Tafeltje, dekje.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kids Radio.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe heet het paarse vriendinnetje van Joki? Joki en... Ja, dat wisten jullie natuurlijk wel. Jet, inderdaad. Joki en Jet.
1: Pak een kwast en schilder maar.

Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

0: dat is strak.
1: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
0: Of over hapjes met rode kapjes.
2: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Efteling Kids Radio. Ja, ja, beter vinden niet, hè?
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama!
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toe nu, laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au, au. Maar ik leef nog.
6: Hey,
1: ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te komen.
1: Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh, nee? Nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: snel gedaan.
1: Jongens, dit is de laatste trend.
2: Trend? Je lijkt wel een clown. Vertel eens een goede mop.
0: Nee, Dax. Het is natuurlijk nog wel gewoon Exo, hè. Ziet er alleen een beetje anders uit.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Op Skrindigavond, niet op Trindiga. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Brom. Brom. 1. 8. 9. 8. Waarom? 9. 8. 9.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.
0: Aha.

0: Proost! Santé!
1: Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kansen.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: prins voor mij.
1: De Kikkerkoning. Er was eens een prinsesje dat in een schitterend kasteel woonde. Op een dag was ze in de tuin aan het spelen toen haar gouden bal plots de vijver inrolde. Het prinsesje kon er niet meer bij. Ze moest ervan huilen. Opeens hoorde ze een stemmetje. Het was een kikker die kwaakte. Kwaak is er toch? Kan ik je ergens mee helpen? Het prinsesje hield niet van die glibberige beesten met hun uitpuilende ogen. Toch vroeg ze, kun je mijn bal uit de vijver halen misschien?
2: Kwaak, misschien, zei de kikker. Ik wil in ruil. Kwaak, dan wel je vriendschap hebben.
1: De prinses begreep niet goed wat de kikker bedoelde.
2: Ik wil kwaak, bij je aan tafel zitten. Kwaak, van je gouden bordje eten. Kwaak, uit je glaasje drinken. Kwaak, en in je koninklijk bedje slapen. Kwaak, en ik wil graag een keer een kus. Kwaak.
1: Goed, zei de prinses. Ik beloof het allemaal. Maar ze meende er niets van. Met gemak duwde de kikker de bal naar de kant. Het prinsesje pakte de bal op en rende snel naar huis, zonder nog aan de kikker te denken. De volgende dag zaten ze van hun gouden borden te eten, toen er een stemmetje van achter de paleisdeur klonk.
2: Kwaak open! Prinses! Kwaak open!
1: Ze schrok, de kikker. De koning keek haar vragend aan. De prinses vertelde hem alles en huilde.
2: Ik wil helemaal geen vriendje zijn van een vies beest met wratten op zijn rug.
3: Beloofd is beloofd, meisje, zei de koning. Laat hem onmiddellijk binnen.
1: Gehoorzaam deed het prinsesje wat haar vader zei. Toen de kikker binnenkwam, maakte hij beleefd een kikkerbuiginkje. De koning zette hem op tafel en de kikker at van het gouden bordje en dronk uit het kristallen glas. De prinses rilde bij het zien van die lange kikkertong. De koning zei gastvrij, u zult wel moe zijn, beste kikker, maar mijn dochter zal u nu naar haar kamer brengen, zodat u wat kunt rusten. Met tegenzin bracht de prinses de kikker naar haar slaapkamer.
2: Brak, krijg ik nu een nachtzoen? Brak, alsjeblieft, smeekte hij.
1: De prinses keek de kikker aan en opeens zag ze iets moois in zijn ogen. Voorzichtig gaf ze hem een kusje op zijn brede kikkerbek. En plotseling stond daar een stoere prins met prachtige groene ogen. Hij zei, ooit ben ik door een heks betoverd. Jouw kus heeft de betovering verbroken. Dankjewel, prinses. Ze werden verliefd en niet veel later trouwden ze met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
2: Kwaak!
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn? Huisje, inderdaad, helemaal goed.
1: Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Volgens mij is er hier iemand

0: jezelf van gapen. Opstaan nou.
1: Oké, papa.
0: Word nou eens wakker.
1: Ja, ik hoor je wel.
0: Wakker worden.
2: Efteling Kids Radio.

wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

ben het, Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk door? Spuit elfje. Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor. Al

0: klok, maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh?
1: Ja, ik kan ook heel faal zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Ben je goed?

0: maak daar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moet die andere doen. Jullie moeten Boe zingen. Nou, nog een keer, heks.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Hey, het lied is weg. Wat een goede truc. Bedankt. Dag hoor. Graag gedaan. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Oh nee, hè. Wat ging ik ook alweer doen? Het was iets met een liedje. Ik weet het niet meer. Ach, natuurlijk. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes vol.
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hebba, vervelend liedje. Ga uit mijn hoofd. Maar gelukkig heb ik er een truc voor.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
3: Nou, dat was een prachtig lied. Maar echt rijmen deed het niet.
2: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd, omdat ik het heel hard zong. Dag, Vakir.
3: Ga naar grootmoeder koekjes springen in het bos, in het bos.
1: Draak, draak, kom eens kijken. Ik heb twee emmertjes water voor je gehaald.
4: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
3: Naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. In
5: wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Wat krijgen we nou?
3: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Nou ja, zeg. Ja,
3: nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht mij op.
5: Rare snuiten. Wie zingt er nou? Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
1: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
6: En wat doen die emmers water hier?
1: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
6: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
1: ja?
6: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
1: Dankjewel.
6: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
1: Ja, Langnek.
5: In het bos, in het bos. Ga naar... Ah, ik word helemaal gek van dat lied. Ik kan niet eens meer aan eten denken.
1: Uh-oh, de wolf.
5: Ga naar groot... Ah! Misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de Fakir. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
1: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen. Ah.
5: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt en... Oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
0: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Mariette wil verder spelen. Kom, Yoki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Roodkapje hier. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en grappig. Roodgrapje!
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe hoog is de pagode? ...45 meter.

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zou ik me wel vergist hebben.
1: Je hoort meteen, mijn instrument klinkt zoveel beter.
2: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
1: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
2: Je gaat er niet op spelen, hoor.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Sneeuwwitje. Er was eens een beeldschoon meisje dat Sneeuwwitje heette. Haar stiefmoeder was erg ijdel. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? De spiegel antwoordde dan: o koningin, u bent de mooiste in het hele land. Maar op een gegeven moment antwoordde de spiegel: o koningin, heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier nu. De koningin was zo jaloers dat ze een jager de opdracht gaf Sneeuwwitje te doden. De jager nam haar mee het bos in, maar kreeg medelijden met Sneeuwwitje en liet haar gaan. Urenlang liep Sneeuwwitje in het bos rond, tot ze een huisje zag. Daar woonden de 7 dwergen. Ze waren erg vriendelijk en Sneeuwwitje mocht bij hen blijven wonen. Terwijl de 7 dwergen aan het werk waren, hield ze het huisje schoon en zorgde ze voor het eten. Sneeuwwitje was heel gelukkig. Op een dag stond de gemene koningin weer voor haar toverspiegel en vroeg: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? Haar mond viel open toen de spiegel zei: o koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje over de hoge bergen bij de 7 dwergen is 1000 maal mooier nu. De koningin was woedend. Ze pakte een glanzende rode appel en spoot er felgroen gif in. Daarna verkleedde ze zich als koopvrouw en ging op weg naar het huisje van de 7 dwergen.
3: Hallo, is er iemand thuis?
2: Riep ze. Sneeuwwitje deed de deur open. Daar stond een oud vrouwtje met een mandje waarin prachtige rode appels lagen.
3: Dag, lief kind, zei de vrouw. Wil je een appel?
2: Sneeuwwitje pakte de appel beleefd aan. Ze nam een hap en viel meteen op de grond. Lachte de gemene koningin.
3: Sneeuwwitje is dood!
2: De 7 dwergen vonden haar en waren ontroostbaar. Verdrietig legde ze Sneeuwwitje in een glazen kistje. Ze zag er zo mooi uit. Het leek wel alsof ze sliep. Een paar dagen later kwam er een prins voorbij die Sneeuwwitje in de kist zag liggen en op slag verliefd op haar werd. Hij wilde haar meenemen naar zijn kasteel. Maar de dwergen die hem hielpen struikelden met de kist. Het stukje vergiftigde appel dat al die tijd had vastgezeten in de keel van Sneeuwwitje schoot er zomaar uit. Sneeuwwitje deed haar ogen meteen open. Wie? Waar ben ik? Vroeg ze verbaasd. De prins en de dwergen waren dolgelukkig. Sneeuwwitje leefde met haar prins nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven, Kabouter Kee kan goed poetsen en ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan. Moet je niet erop erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oh, ja, ja, ja, ja. Huh? Dat is leuk. Fabula. Ja. Fabula.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah.

0: Hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Nee, je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
4: Langnek, help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep, ik word er zenuwachtig van.
5: Leer ze dan om op te ruimen. Daar ben je goed in.
4: Alsof die zin hebben in opruimen.
5: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik doe steeds een stukje. Vertellen we het samen. Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de Reuzenrommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Reuzenrommelberg?
5: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos een rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
4: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
5: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
4: Niet alleen het huisje. Het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
5: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
5: Nooit zag ik zo'n pijn.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik lekker.

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Tafeltje, dekje, ezeltje. Strekje, inderdaad, helemaal goed.
1: Ezeltje, strekje!

Hallo daar, Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Ezeltje Strekje, dan zou ik heel het Sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de kleinkerussen, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel. Goedemiddag.

0: Jo, wat wil jij?
1: Eikeltjes thee, net als anders.
0: Oh, oh, oh, wil je voetje vegen?
1: Oh, probleempje.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De nieuwe kleren van de keizer. Er was eens een keizer die de hele dag voor de spiegel stond. Zo ijdel was hij. Van het land regeren kwam dus maar weinig terecht. Op een dag stonden er twee mannen aan de paleispoort die vertelden dat ze een hele speciale kledingstof konden weven. Het was een toverstof die alleen ijverige en slimme mensen konden zien. Dat wilde de keizer wel eens meemaken. De jaarlijkse optocht kwam eraan en een nieuw bijzonder kostuum leek hem wel wat. Hij was natuurlijk ook heel nieuwsgierig wie er lui en dom waren in zijn land. De wevers kregen alles wat ze nodig hadden. Maar niemand wist dat de twee mannen eigenlijk bedriegers waren. Ze deden net alsof ze hard werkten, maar het weefgetouw was leeg en bleef leeg. De keizer had intussen een minister gevraagd om bij de wevers te gaan kijken. Als mijn minister de stof kan zien, kan ik dat ook, dacht hij. De minister schrok. Het weefgetouw was leeg. Was hij echt zo lui en dom? Hij durfde er niets van te laten merken aan de keizer en vertelde hem enthousiast over de prachtige stof. De grote dag van de optocht was aangebroken. De keizer zou zijn nieuwe kleren krijgen. De wevers wezen naar de lege kleerhanger aan het rek.
3: Majesteit, wat vindt u ervan?
2: De keizer zag natuurlijk niets.
3: Heel bijzonder, heel bijzonder, zei hij.
2: Hij voelde zich erg ongelukkig, maar wilde niets laten merken. De keizer trok zijn kleren uit om te passen. In zijn blootje stond hij voor de spiegel en deed net alsof hij het kostuum bewonderde. Bibberend van de kou liep hij in de optocht. Achter hem hield een bediende zogenaamd zijn mantel vast. De mensen riepen, bravo, wat ziet onze keizer er weer prachtig uit. Niemand wilde laten merken dat ze de kleren helemaal niet konden zien. Maar opeens riep een klein jongetje, de keizer heeft helemaal niets aan. Hij heeft gelijk, zei iemand anders. En opeens riep iedereen, het is waar, de keizer heeft geen kleren aan. De keizer zelf deed maar net of er niets aan de hand was. Hij schaamde zich omdat hij wist dat zijn volk gelijk had. En hij nam zich voor om nooit meer zo vaak voor de spiegel te staan. Vanaf die dag had de keizer weer tijd om het land te regeren. En hij leefde nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: je, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Ik moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
2: Tafeltje, dekje. Ja,

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe snel gaat Baron 1898, de supersnelle achtbaan in de Efteling? Baron 1898 gaat 90 km per uur. Dat is zelfs sneller dan een leeuw.

0: wat staan we hier lekker te dansen?
1: Ik kan ook niet stoppen met dansen. Dat is gewoon te leuk.
2: Oh ja, allee, we dansen heerlijk, hè. We zwieren en we zwaaien. We dansen in het rond.
1: Ja, dat is lekker, hè, dansen. Hè? Goed voor je leven ook, hoor. Een beetje bewegen.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, dat is geweldig, hè.
0: Dat is mooi.
1: Nou, inderdaad mooi. Ja, dat is heel mooi. Je moet wel weer even een liedje draaien, hoor.
0: Oh ja, dat is ook leuk.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wat er vandaag toch weer gebeurde in het Sprookjesbos? Klein Duimpje wilde wel eens weten hoe het zou zijn als hij later groot was. Want groot wordt toch zeker iedereen?
1: Als ik later groot ben, woon ik in een heel groot huis.
2: Ik ook.
1: Dan word ik brandweerman en red ik alle meisjes uit brandende huizen.
2: En als ik later groot ben, krijg ik een kindje. En dan lijk ik precies op mijn moeder.
1: Ja, dat is met alle meisjes.
2: Maar eerst moet ik natuurlijk trouwen.
1: Ja, ik ook.
2: Hey, waar blijf je nou? Is er iets?
1: Ja, hoe zal ik... Zeg goed, kapje. Vind je mij lief?
2: Heel lief.
1: En aardig?
2: Heel aardig.
1: Zullen wij dan, als we later groot zijn, gaan trouwen?
2: Nou, misschien wel, als we later groot zijn. Maar nu ben je nog veel te klein. Ik ga snel naar grootmoeder. Koekjes brengen. Dag, te klein duimpje.
1: Te klein? Te klein? Ik ben niet een veel te klein duimpje. Wacht maar tot ik later groot ben. De fakir?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Dat was ik helemaal vergeten. Als je 3 keer op de grond stampt, komt u tevoorschijn.
3: Mm-hmm.
1: Nou, u kan me toch niet helpen. Roodkapje wil namelijk niet met mij trouwen, omdat ik te klein ben.
3: Mm. Voor dit kleine mini-rampje geef ik je dit wonderlampje.
1: Of, oh, zie je wel, ik ben zelfs te klein voor een wonderlamp.
3: Wrijf hem op en doe een wens. Maak jezelf een ander mens.
1: Dus ik kan mezelf veranderen in een groot...
3: 3 keer mag je gaan proberen van je toekomst iets te leren. Maar pas op, het kan 3 keer, dan verander je niet meer.
1: Ik hoef helemaal geen 3 keer te veranderen. Het kan in 1 keer. Ik wou dat ik zo groot was als de reus. Leuk, Roodkapje verrassen.
2: Ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos.
1: Ra, ra, ra.
2: Wat ontzettend dom, zeg. Wie ben ik?
1: Oh, ja. Ra, ra, ra. Wie ben ik?
2: Klein Duimpje natuurlijk. Dat hoor ik al lang aan je stem.
1: Tada! Ben ik zo groot genoeg om met je te trouwen?
2: Groot misschien wel, maar ook ontzettend lelijk en dom. Ik trouw nooit met zo'n domme reus. Dag.
1: Lelijk en dom. Misschien moet dit minilampje mij toch maar een 2e keer veranderen in... mooi en slim. Hey, Roodkapje. Wil je nu met me trouwen?
2: Ben je niet meer die domme dikke reus?
1: Integendeel. Ik ben nu juist mooi en slim. Dus kom in mijn armen. Laten we trouwen.
2: Nou... de wolf! Ga weg, Engert!
1: Maar ik ben het! Klein Duimpje!
2: Daar geloof ik niks van. Je bent gewoon een enge wolf.
1: Blijf nou hier! Je bent om op te vreten!
2: Dat bedoel ik. Ik wil geen reus. En ik wil al helemaal geen wolf. Ik wil gewoon een aardige, lieve man met wie ik gewoon leuk kan spelen.
1: Een aardige, lieve man. Moet ik nu voor de 3e keer? Maar na de 3e keer verander ik niet meer. Een man met wie je gewoon leuk kan spelen. Roodkapje! Mag ik met je mee naar grootmoeder?
2: Hè, gelukkig. Zo ken ik je weer.
1: En als we de koekjes hebben gebracht, zullen we dan gewoon weer leuk gaan spelen?
2: Ja, leuk. Zeg, wat heb je er eigenlijk voor een lamp?
1: Die? Oh, die heb ik nooit meer nodig. Hij is ook veel te groot.
2: Oh.
0: Zo zie je maar weer. Je moet gewoon tevreden zijn met wie je bent en hoe je eruit ziet. Onze vriendjes leefden weer lang en gelukkig. En trouwen? Dat zien ze later wel, als ze groot zijn. Want groot worden we tenslotte allemaal, zelfs een kabouter. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de chips kunnen de kamers niet waarom drinken daar. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... nest!
0: Ah,

0: Nee, ze doet hij natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem al weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Rolletje lijm. Ja. Zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow. En dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een kloddertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.
2: Hij kan op de spullen altijd naar Geppetto.
1: Stoel of stapel met een tafel op, het is waar.

0: zien.
1: Illumina Fantasia Symbolica!
2: Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kans.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
4: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: Dag, prins van mij.
1: De magische klok. Er was eens een oude tovenaar die zo handig was dat hij alles kon maken. Hij had een knechtje die Slimme Toon heette. De koning van het land had 6 zonen die zichzelf geweldig goed en mooi vonden. Ze wilden dat de tovenaar een klok voor hen zou maken, waarop ze zelf te zien waren als ridders op paarden. Iedereen kon hen dan zien op het kasteelplein. De tovenaar hield helemaal niet van dat opschepperige gedoe. Maar hij deed het toch en sprak af dat hij er 3 zakken goud voor zou krijgen. Het werd een soort toverklok. Als de prinsen op hun trompetten bliezen, klonk de bel en gingen de 6 ridders vanzelf rondrijden. Op een dag was de klok klaar en de 6 prinsen vonden hem prachtig. Maar ze wilden geen 3 zakken goud betalen. 1 vonden ze wel genoeg. De tovenaar werd boos en zei: "Niks ervan, beloofd is beloofd. Dan verkoop ik die klok wel aan iemand anders." Hij zette de prinsen de deur uit. Toen riep hij Slimme Toon bij zich en zei: "Toon, ik ga op reis. Ik moet mijn klok aan iemand anders verkopen, want de prinsen betalen me niet wat we hebben afgesproken." Slimme Toon was eigenlijk een beetje gemeen. Zodra de tovenaar vertrokken was, holde hij naar het kasteelplein en zei tegen de prinsen: "Voor 1 zak goud lever ik jullie de klok en zet ik hem in elkaar." Dat wilden de prinsen wel. Slimme Toon ging aan de slag en de prinsen pakten hun trompetten om te kijken of de klok werkte. Ta, ta, ta, ta. De wijzers begonnen te draaien. De ridders kwamen in beweging, maar de bel, die deed niets. Slimme Toon was de klepel vergeten. Hij ging terug om hem te halen. De tovenaar was intussen ook weer op weg naar huis. Hij zag Slimme Toon over het bospad lopen, met de klepel van de klok. Hij volgde zijn knechtje en op het kasteelplein zag hij dat Slimme Toon de klepel in de bel hing, in de nok van de toren. Boos zwaaide de tovenaar met zijn staf en riep een toverspreuk. Op slag veranderde Slimme Toon en de 6 prinsen in stenen beelden. En dat zijn ze nu nog steeds. Zo kan iedereen zien wat er gebeurt als je te veel aan jezelf denkt. En de tovenaar, die leefde nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet het sprookje waarin Langnek voorkomt? Sprookje de zes dinaren. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

0: proces.
1: Efteling Kids Radio.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard...

0: Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
1: Lekker draaien!
2: Alle tovertwinkels!
0: Dat wordt lachen!
3: Oh, ja.

0: Dat klopt!
1: Het is rood en gaat naar de bakker. Broodkapje!
2: Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe, zeg. Even rusten. Niks? Wat voor dier een schild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het Sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Het Sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Waar is Roodkapje? Ik moet u redden.
3: Was een akelig weer, al dat gedonder. En het regent niet eens.
1: Weet jij waar Roodkapje is?
3: Jij ook een goeiemorgen. Nee, ik weet niet waar Roodkapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het Sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: En ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij. Neem me mee. Help. Mama. Ik ben bang.
1: Meneer de Reus. Hebt u Roodkapje gezien?
3: Nee. En ik ben zo bang.
4: Denk je echt dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt. Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zou verdwijnen.
4: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe.
1: De herberg. Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef, weg was hij.
4: Ik geloof mijn ogen niet.
3: Ah, je ziet het heel goed.
1: Als Roodkapje maar niks zou voorkomen is.
3: Alsje maar nou. Maar bedankt dat je zo bezorgd over me bent.
1: Ik moet haar vinden.
4: De heks kan meer dan ik dacht.
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het Sprookjesbos waren doodsbang.
5: Mama! Nee, ik ben bang!
1: Arme Benjamin, kom, ik breng je wel naar huis. Die stoute heks? Iemand moet er stoppen. Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen. Ik laat het hele Sprookjesbos met alle bewoners in de grond zetten.
1: Hou op. Waar is Roodkapje? Roodkapje? Roodkapje, wat doe je nou?
6: Ik probeer je wakker te schudden.
1: Huh? Help, het Sprookjesbos!
6: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
6: Ja, natuurlijk.
1: Is het Sprookjesbos bestaan nog altijd?
6: Ja hoor, mallert.
1: Ah, gelukkig. Hoera, het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer toen Assepoester... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

0: chips gedronken, niet roep drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, een moeilijke vraag vandaag. Hoe vaak ga je over de kop in de houten achtbaan Joris en de Draak? Nul keer. Ha, dat was een instinkertje. Je gaat helemaal niet over de kop.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Ga je mee op vakantie?
4: Ja!

0: Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jokie en Jet een goed idee.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De wolf en de zeven geitjes. Er was eens een lieve moeder geit die met haar zeven geitjes in het bos woonde. Op een dag zei moeder: "Kindjes, ik ga boodschappen doen. Beloof me dat jullie voor niemand de deur open doen." Dat beloofde ze. Toen moeder net weg was, werd er op de deur gebonst. Iedereen schrok van een zware stem die riep: "Ik ben het, moeder. Ik ben al terug." De geitjes geloofden er niets van en keken uit het raam. Daar zagen ze de wolf. Even later probeerde hij het weer. Zijn stem was zacht geworden doordat hij een stuk krijt had opgegeten. Maar ook nu hadden de geitjes hem door, want ze zagen zijn zwarte poot. De wolf was woest dat het hem weer niet gelukt was. Hij maakte met deeg en meel zijn poot helemaal wit en ging weer terug naar het huisje. Met een zachte stem zei hij: "Hallo, ik ben het, moeder. Ik ben weer thuis." Nu zagen de geitjes voor het raam een witte poot, net als hun moeder had, en ze haalden de grendel van de deur. Maar wat een schrik! Het was de wolf! Woest brullend stormde hij het huisje in. De geitjes verstopten zich in paniek waar ze maar konden. Het allerkleinste geitje kroop in de grote klok en deed het deurtje dicht. De wolf schokte de zes geitjes naar binnen. Daarna had hij geen trek meer. Hij gaapte en mompelde: "Nu ga ik eens lekker een dutje doen." Het kleine geitje zat nog steeds in de klok toen moeder thuis kwam. Ze schrok enorm toen ze de puinhoop zag en riep haar kinderen. Alleen het kleinste geitje gaf antwoord. Hij kwam uit de klok en vertelde wat er gebeurd was. Samen gingen ze op zoek naar de wolf. Zijn dikke buik stak hoog boven het lange gras uit. Met een schaar knipte moeder geit voorzichtig de buik van de slapende wolf open. Meteen kwam er een verwonderd geitenkopje tevoorschijn. En even later nog een. En nog een. Gelukkig, ze leefden alle zes nog. Toen deden ze gauw zware stenen in de buik van de wolf. En moeder geit naaide de boel weer dicht. Even later werd de wolf wakker. Hij had verschrikkelijke dorst. Met moeite kwam hij overeind. En toen hij uit de vijver wilde drinken, viel hij met een plons in het koude water. Hij kwam niet meer boven. En de geitjes? Die leefden samen met hun moeder nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

ik steek je aan. Pas maar op, ik brand je pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan.

0: sprookjes niet bestaan.
1: Je bent je boekje te buiten gegaan.
2: Als je niet uitkijkt, dan steekt hij je aan.

Efteling Kids Radio.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

Juichen ze allebei?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De draak. Er was eens een koning die in de schatkamer van zijn kasteel een ijzeren kroon bewaarde. In oude boeken stond geschreven dat het goed zou gaan met het land zolang de kroon in bezit was van de koning. En daarom paste hij er goed op. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, werd de kroon gestolen door een heks. Ze stopte hem in een schatkist die in een donkere grot stond. Een angstaanjagende draak bewaakte de schat. Niemand kan de draak verslaan, zei de koning. Maar ach, wie weet is het allemaal bijgeloof dat met die kroon. Helaas was het geen bijgeloof. Vanaf die dag ging het steeds slechter met het land. Er kwamen aardbevingen en overstromingen en de mensen werden armer en armer. De koning stuurde toen zijn ridders toch maar op de draak af. Ze gingen het monster te lijf met zwaarden en lansen, maar die braken als luciferhoutjes af op de dikke drakenhuid. Al snel droop het leger van de koning af, zonder kroon. Vlak bij de grot van de draak woonden twee kinderen op een boerderij, Vico en zijn zusje Bella. Bella kon prachtig zingen en als ze dat deed, werd iedereen er stil van. Zelfs de geiten stopten met mekkeren, de kippen vergaten te kakelen en de hond blafte niet meer als Bella zong. Vico had de ridders van de koning tegen de draak zien vechten. En op een dag, toen Bella weer zo mooi zong, kreeg hij een geweldig idee. Hij nam zijn zusje mee naar de grot van de draak. Het woest brullende monster torende hoog boven de schatkist uit. En bovenop de gouden munten en diamanten lag de ijzeren kroon van de koning. Bella begon te zingen en wat altijd met de geiten en de kippen gebeurde, gebeurde nu ook met de draak. Hij luisterde ademloos naar de betoverende klanken. Langzaam liep Vico in de richting van de draak en heel voorzichtig pakte hij de kroon. Op dat moment leek de draak even uit zijn roes te ontwaken. Zijn kop zwierde naar beneden, maar Bella zong net een mooie hoge noot en de draak werd weer rustig. Voorzichtig verlieten de kinderen de grot en renden met de kroon naar het kasteel van de koning. Die was zo blij dat hij zijn kroon terug had, dat Vico en Bella een forse beloning kregen. Dat kon er ook wel van af, want het ging gelukkig al snel een heel stuk beter met het land. En iedereen leefde nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oeh, vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet de uil van Klaaspaak? Oehoe, houdoe. Wist jij het antwoord?
1: In de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met oehoe op bezoek bij iedereen.

0: grote. Dat wil toch iedereen? Dus gaan we erheen.
1: Maar hoe?
0: Als je lang nek bent, dan rek je. Zoals je naam betaamt je nekje.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Waar het stap.
1: Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Aapje, Fredje.
1: Als ik lig in het gras, dan lijkt de hemel zo hoog. Ik zie daar de wolken en een regenboog. Er komt een vlieger voorbij en ik zwaai omhoog. Hallo vlieger, kom sla je vleugels maar uit.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kansen.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Mega hoog.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen:
3: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten."
2: Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna weer vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende ochtend gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimels. Weer werden de kinderen in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels, maar de vogels hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje. Het had een pannenkoekendak en de muren waren van suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden:
3: "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?"
2: Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek de vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans' wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar Hans stak telkens een dun kippenbotje tussen de tralies. Een tijdje later vond de heks het wel welletjes.
3: "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje."
2: Grietje schrok zo erg dat het haar niet lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog zich voorover. Grietje nam een aanloopje en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer en voor ze wegvluchtten namen ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis en hun vader huilde van geluk. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Je chips kunt gaan, moet je niet erop drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Huh? Aqua. Noora.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.
0: Ah.

me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Prinses Tessa. Majesteit.
1: Ja?
0: Een fazant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren. Altijd vrolijk en charmant, nooit een snob of arrogant.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kans.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
2: De tuinman en de fakir. Er was eens ergens in het oosten een schatrijke sultan die op een dag een paar duizend tulpenbollen cadeau kreeg. Hij zei tegen de gever: dank u wel voor al die tulpendingissen. Normaal kreeg de sultan juwelen en diamanten, ook al was hij al stinkend rijk. Zijn tuinman bracht alle zakken met tulpenbollen naar de schuur, maar was benieuwd hoe een tulp eruit zou zien. Hij stopte één bolletje in de grond. Een paar dagen later werd de sultan erg ziek. Niemand wist precies wat hij had en hij werd zieker en zieker. Toen liep een fakir de paleistuin in. Op een schaduwrijk plekje speelde hij een wonderschone melodie op zijn fluit. Zo mooi dat de tuinman er tranen van in zijn ogen kreeg. Maar wat was dat? Precies op de plek waar hij de tulpenbol had geplant, kwam er een rode bloem uit de grond omhoog. Zo snel had de tuinman nog nooit iets zien groeien. Dat moet de sultan zien, riep hij en bracht de tulp meteen naar het paleis.
3: De tulpendinges, wat mooi,
2: fluisterde de zieke sultan. Er verscheen een gelukzalige glimlach op zijn gezicht. Die avond zei de paleisdokter: ik weet niet hoe het kan, maar sinds de sultan die bloem heeft gezien, gaat het plotseling veel beter met hem. Alle duizend tulpenbollen werden onmiddellijk in de grond gestopt. De hele nacht werkten ze door en 's ochtends bij de eerste zonnestralen verscheen de sultan op zijn balkon. Daar zag hij de fakir in kleermakerszit op zijn tapijtje zitten. Hij speelde op zijn fluit en honderden rode bloemen staken hun kopjes uit de aarde. Het was een fantastisch gezicht. Zoveel tulpen die opeens naast elkaar omhoog kwamen. Tranen van geluk stroomden over de wangen van de sultan. Maar wat was dat? Langzaam zweefde het tapijtje omhoog en tilde de fakir van de grond. Terwijl hij zachtjes van de ene toren van het paleis naar de andere zweefde, kwamen ook honderden gele tulpen tevoorschijn. Het was een wonder. De sultan was in één keer helemaal beter. Hij zei plechtig: nu begrijp ik pas wat echte schoonheid is. Laat overal in het land tulpendingissen planten. En in de weken daarna gaf hij al zijn schatten aan zijn volk. Het land van de sultan bestaat nu niet meer. Maar nog steeds zie je in het oosten veel torentjes in de vorm van een tulp. En de sultan zelf? Die leefde nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Ik zoek een varkentje. Vingers? Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zo gezegd. Jij lijkt me een diep dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

0: vroeg.
1: Jij daar?
0: Nee, jij bent maar vrolijk genoeg.
1: Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad?
0: Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat.
1: Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit, die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit. Kijk, dit past perfect zoals ik had gehoopt. Nu hopen dat hij

kom jij eens hier? Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt?

0: ben er duizelig van.
1: Efteling Kids Radio.

Dat is weer een ander verhaal.

Woohoo!